speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.
3: Noordzee.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus onder de noemer HAP.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Ja. En werkt dat?
3: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
2: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel, iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
2: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

De Nationale Feestdag brengt op 21 juli een nieuw evenement naar Bredene, het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paalsteenveld.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
3: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huflef, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
3: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
3: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
3: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
3: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook natuurist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
3: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pif Huflef.

In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredeneduinen. De avondmarkten trekken dit jaar ook de wijken in. Op zondag 19 juli en dinsdag 18 augustus naar het dorp en op zaterdag 29 augustus naar het SAS. Telkens van 5 tot 10 uur.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Casual. Noordzee. Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeiemorgen.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Halen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
3: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen dat dan meer gekeken wordt naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, ja, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
2: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt David Duijnaal van het KMI.
4: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
2: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Dat klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. Ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
5: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
2: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. Zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Het

Goedemorgen, tot 9 uur nemen wij een verfrissende duik in nieuws en informatie. We hebben het straks over nieuwe wijkprikkels in Oostende en Oostendijzen op het Zeeheldenplein. Straks ook meer over twee extra concerten van Clouseau in het Kurszaal van Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro.
2: Ja, ja. Ja, ja. Anita Maluma.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar.
2: Supersalon.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Schatje?
6: Ja?
3: Sa, ik zou toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
6: Maar ja, baby moet het over een zin, hè.
3: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
3: Ja?
6: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren, weg.
3: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Heerlijk verfrissende zomerhit.
9: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info.
5: Aan de kust.
4: Radio.

Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

Tot zover deze nieuws en informatie op vrijdagmorgen. Om 11:15 is er straks de laatste aflevering in onze reeks In Zee met jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Om 10:15 is er het Oostends dialect en zometeen om 9:00 het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Feesten moet je altijd verlaten als ze op hun hoogtepunt zijn. Goeiemorgen.

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
3: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
3: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
2: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Bijna 4 op de 10 jongeren durft niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer zijn geworden van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen, vaak onterecht. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe Ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe Ebola-variant is dodelijk, er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden, later kans op een onweersbui. In het weekend ook zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: ook vandaag een nieuw Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Snerk.
1: Beste mannen en vrouwen, beste winters en wuvers, vandaag nog maar eens een oud woord waarover kan getuigd worden dat het op de zogenaamde buiten nog langer meegaat dan in onze stad zelf. Het gaat over schuttel. Nu zullen velen opperen dat schuttel wel nog alledaags is. Jawel, met de betekenis schotel. En alledaags is zeker voor velen de schutters doen wat de vaat doen is. En hierbij hebben we dezelfde klank als in het Engels schuttel. Maar schuttel heeft nog een andere betekenis in onze streektaal en dat is een schijf. Zo is de knieschijf in onze nu verouderde woordenschat de knieschuttel. En zeker nu totaal niet meer gekend, is een betekenis die weliswaar in dezelfde richting gaat, namelijk die van schedel. Bij schuttel en het Nederlands schotel kan je veronderstellen dat die woorden afleidingen zijn van een nog eens veel ouder schot of schut. En dat is ook zo. Schot vind je nu nog terug in het Nederlands, in een tussenschot. Een schut heb ik kunnen noteren met de genoemde betekenis schedel, maar ook de Oostende als een tussenschot. Toch even aanstippen dat er velen waren die ter aanduiding van de schedel niet zeggen schuttel, maar schut van je kop. Dus je knieschijf in ons dialect is een knieschuttel.
2: Radio Noordzee.
3: Een hele goeiemorgen.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Belange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. Belange is eveneens partner van Engie. Team Belange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. Belange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Dit is Radio Noord.

jij er dat ook. Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

en je zit op weg naar huis. Je gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zijt jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Noordfabriek.

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt

Denk de Jean-Pierre. En s'avonds, je rijdt naar huis met je velo. En je denkt Jean-Pierre, verdikke Jean-Pierre. Het is de moment om nog een beetje te leren. En terwijl dat je er

Ik denk Jean-Pierre, de vogeltjes, hè. De bloemetjes, hè. Leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij de opwekens. En waar zit een opwekens?

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Kusterfgoed.
1: Aan het einde van onze radioreeks over jobstudenten aan zee hebben wij het over het einde van het seizoen als jobstudent. Alex de Koessemaker.
2: Op het einde van de zomer werd er eigenlijk al vooruitgeblikt op het volgende seizoen. Dus zowel de werkgevers als de jongeren, als zij allebei tevreden waren over het werk, dan kwam de student het volgende jaar terug. Soms meerdere jaren of een volledige studentencarrière. Zeker voor de werkgever was het interessant dat de jobstudenten jaren na elkaar op post waren. Een opleiding aan het begin van het seizoen was dan overbodig. Je schept een band met je medewerkers en zij helpen mee aan het imago om eigenlijk de zaak naar voren te dragen. Uiteraard was het aan de werkgevers om hun studenten te soigneren, een correcte betaling, een extraatje doen zoals een fijne saison en een drink en uiteindelijk ook zorgen voor een warme sfeer. Voor de studenten was het niet enkel om het geld te doen, maar ook de waardering van de baas. Dus als er een goede sfeer was en de studenten gerespecteerd en gewaardeerd werden, dan kwamen ze heel graag jaren achtereen terug. Anders gingen ze gaan shoppen voor andere jobs. Jaar op jaar kregen studenten vaak ook heel veel meer verantwoordelijkheden van de baas, tot ze uiteindelijk een soort van rechterhand van de patroon werden. Er ontstonden ook vriendengroepen onder de jobstudenten. Het was fijn om elkaar jaar na jaar weer terug te zien en samen sterk de zomer te doorstaan. Sommige studenten vonden hun job niet fijn of hielden van variatie en zij wilden verschillende jobs uitproberen. Als jobstudent is het dan ook de ideale moment om eigenlijk te proeven van verschillende jobs en verschillende sectoren voor je in het echte werkveld terechtkomt. Een flinke extra duit kon natuurlijk ook altijd overtuigen om over te stappen.
1: Het klinkt wat romantisch, die fijne seizoen, maar die fijne seizoen ging toch ook vaak gepaard met heel wat drank, hè?
2: Dat is zeer zeker waar en dat zal ook wel bijgedragen hebben aan de wens om verder te werken.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch, ik moet kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Jouw zomerradio. Nee.

0: Plezier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super,
3: super, super salon. Nieuws en info.

0: met Moustache.
1: De beste omschrijvingen van stress. Je ziet dat drie in mijn auto en onder de bonen pak je een vrij schoon meisje mee. En bij dat je erin zit, volgens de vrouw in je auto. Hij brengt je direct naar de spoed. En je ziet, ja, je zit er een beetje gestrest van. Hè? Want het sinus zeggen ze dat je even moet wachten. En dan komen ze direct achter 10 minuten en zeggen, proficiat meneer, ze is zwanger en ze zegt dat hier de vader zit. Dan zag ik ze niet de vader niet ervan. Ik heb dat meisje juist opgepakt, kan ik met haar niks doen. Hè? Dan begint echt te stressen natuurlijk. Hè? Dus ze is een, wat doe je? DNA-onderzoek, om te bewijzen dat je de vader niet ziet. En nadat dat de test gedaan is, kreeg je inderdaad het bericht dat je dus onvruchtbaar zit. En verzeker ze vanaf je geboorte. Je wordt natuurlijk heel gestrest. Maar ook opgelucht natuurlijk, dat je niet kan zien. En toen reed je naar Rus. En toen zie je aan het pezen. Over die drie kinderen die je hebt.
2: Dat is stress.
0: Mopperen met Moustache.

0: Disney. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands?
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.
3: Naar Mars again.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
3: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
2: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
4: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
2: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag, in het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

2010 werd de processie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Godelieve uit.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Ze beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
2: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: is nu 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Er zijn in de voorbije decennia best wel veel platen gemaakt over KV Oostende. In een recent verleden door Klein Comité of Lucy Loes en in een ver verleden zelfs door Willy Lustenhouwer. Maar ook in de jaren 80 wordt muziek gemaakt over KV Oostende. De volgende muziek is van Freddy Vijs en de tekst is van Fons Roets, bekend als sportjournalist. Roger Kimpe zingt Bravo voor KVO.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Zo soms lid wel roepen op me niet, omdat dat mensen irriteert. Zo soms keihard willen vloeken, maar ik meug niet, omdat dat mensen toch choqueert. Ik zou wel zijn hoeveel dat ik verdien, maar ik doe dat niet, want de mensen zijn rap jaloers. Ik zou willen zijn op wie dat ik stemmen, maar ik durf niet, want het is nu het niet op de goeie.

0: Wel dier en de biep, maar het doet dat niet. Want dat is tegen het fatsoen.
1: Uit maar weet.
0: Ik heb steeds meer plan en ideeën in mijn hoofd. Maar er is steeds minder dan me doen. Wel gepijst, dat is beter, niet moeien.

0: leven niet. Want mijn leven zal te zwaar.
1: Maar
0: je opvouw vindt.
1: Zoveel goesten om te blijven, maar ik doe dat niet.
0: Want de meisjes vinden dat raar.

0: zullen de wel roepen.
1: Gezin Juliana.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemers.

Titeka zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titeka in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titeka.pro voor een afspraak.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Ja. En werkt dat?
3: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij dat al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostlandijzen.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Goedemiddag.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Venezuela is de dodental intussen opgelopen tot 589 na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd en daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
3: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
2: Op dit moment zijn de vrouwen al aan het rijden. De mannen starten over een kwartiertje. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Sisu Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap.

Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons

0: vlakbij het Rompunte op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die die zijn trap gerenoveerd heeft, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het
2: toch. Kom eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
0: Een zomerse cocktail vol hits.
1: Jouw zomerraad.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
3: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
4: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen.

0: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
1: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Ah, laat die muis in de keuken! Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: ook vandaag een nieuw Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Snerk.
1: Beste mannen en vrouwen, beste winters en wuvers, vandaag nog maar eens een oud woord waarover kan getuigd worden dat het op de zogenaamde buiten nog langer meegaat dan in onze stad zelf. Het gaat over schuttel. Nu zullen velen opperen dat schuttel wel nog alledaags is. Jawel, met de betekenis schotel. En alledaags is zeker voor velen de schutters doen wat de vaat doen is. En hierbij hebben we dezelfde klank als in het Engels schuttel. Maar schuttel heeft nog een andere betekenis in onze streektaal en dat is een schijf. Zo is de knieschijf in onze nu verouderde woordenschat de knieschuttel. En zeker nu totaal niet meer gekend, is een betekenis die weliswaar in dezelfde richting gaat, namelijk die van schedel. Bij schuttel en het Nederlands schotel kan je veronderstellen dat die woorden afleidingen zijn van een nog eens veel ouder schot of schut. En dat is ook zo. Schot vind je nu nog terug in het Nederlands, in een tussenschot. Een schut heb ik kunnen noteren met de genoemde betekenis schedel, maar ook de Oostende als een tussenschot. Toch even aanstippen dat er velen waren die ter aanduiding van de schedel niet zijn gaan schuttel, maar schut van je kop. Dus je knieschijf in ons dialect is een knieschuttel.

0: Bloemenwaarde in Oostende. Dieren- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Komt er een eind aan de dagen dat we het open mochten zien? De dag is moeilijk te dragen.

call you.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Prater start maandag opnieuw als minister. De Prater was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeg geboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cecile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prater liep een zwangerschapsvergiftiging op.
3: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
2: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
2: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. Alex Egaard is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. De hele zomer lang.
0: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: Kusterfgoed.
1: Aan het einde van onze radioreeks over jobstudenten aan zee hebben wij het over het einde van het seizoen als jobstudent. Alex de Koestemaker.
2: Op het einde van de zomer werd er eigenlijk al vooruitgeblikt op het volgende seizoen. Dus zowel de werkgevers als de jongeren, als zij allebei tevreden waren over het werk, dan kwam de student het volgende jaar terug. Soms meerdere jaren of een volledige studentencarrière. Zeker voor de werkgever was het interessant dat de jobstudenten jaren na elkaar op post waren. Een opleiding aan het begin van het seizoen was dan overbodig. Je schept een band met je medewerkers en zij helpen mee aan het imago om eigenlijk de zaak naar voren te dragen. Uiteraard was het aan de werkgevers om hun studenten te soigneren, een correcte betaling, een extraatje doen zoals een fijne saison en een drink en uiteindelijk ook zorgen voor een warme sfeer. Voor de studenten was het niet enkel om het geld te doen, maar ook de waardering van de baas. Dus als er een goede sfeer was en de studenten gerespecteerd en gewaardeerd werden, dan kwamen ze heel graag jaren achtereen terug. Anders gingen ze gaan shoppen voor andere jobs. Jaar op jaar kregen studenten vaak ook heel veel meer verantwoordelijkheden van de baas, tot ze uiteindelijk een soort van rechterhand van de patroon werden. Er ontstonden ook vriendengroepen onder de jobstudenten.

0: Dat is zeer zeker waar. En dat zal ook wel bijgedragen hebben aan de wens om verder te werken.
1: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: 3.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

Ja, ja, met elk eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zin bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan je

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed,

0: Plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan, de mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis, ze zijn voldaan, tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op.
1: Jouw Oostense raad.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
2: 059 70 27 27.
1: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

ooit spring ik in de vaart met een te lichte steen aan een slechte koorde rond mijn witte been.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. En daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostense Singalong Koor, de Dansers van de Orde van de Wullok en de Tope Geraapte. De toegang is gratis en het festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Op 105 FM, jouw Oostendse radio.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Er zijn in de voorbije decennia best wel veel platen gemaakt over KVO Oostende. In een recent verleden door Klein Comité of Lucy Loes en in een ver verleden zelfs door Willy Lustenhouwer. Maar ook in de jaren 80 wordt muziek gemaakt over KVO Oostende. De volgende muziek is van Freddy Vijs en de tekst is van Fons Roets, bekend als sportjournalist. Roger Kimpe zingt Bravo voor KVO.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad, de grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Elke derde woensdag van de maand brengt Impromair een volledig geïmproviseerde comedyshow in de Klisse. Vredestraat 37 in Oostende. De toegang is gratis.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, vierde mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Radio Noordzee.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anders Zee van de federale politie.
3: Het komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
4: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
2: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
5: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak, van ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
2: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

En het is echt, echt, want het is reality tv. In gemeente word je bi, je tussenkomst als een held onthaalt. Je zit de winnaar van een wedstrijd, waar alleen de

would be. Je nam op een affiche van het grootste festival. En je foto in de gazette samen met je lief op het galabal. Wat die affiche ligt nu biedt op papier en is overplakt.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Radio's nu. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

Op zaterdag 27 juni komt daarna Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Het komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Rouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
4: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
2: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
5: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
2: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
2: Here we go.

0: is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.
2: Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Op 105 FM.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij